0: Nou, heel goed.
1: We gaan naar over.
0: Having your claim ready.
1: Go ahead.
0: 1-8-573-779
1: again, 1-8-573-779 schedule. Got it,